Helene Bester, omgekeer, 5:00, glad all over. Captain and Tennille, love will keep us together. Op die spelers dat ek vir jou Blue Systems, Romeo en Juliet, Amor, Mooie Kop en John Miles met music.

En David Gray met Babylon. As ek nou dien, sê ek hal weer asem. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Musiek nou van Celine Dion met One Heart.

Bekende klanke vir jou uit die jare 80's, The Buggles met Video Killed the Radio Star. Daar was ek muziek van Skip Ewing met Burning a Hole in My Heart, as ook Corlia Bota as een swart koffie. Vrijdagmorgen saam met Bosveld stuur jou 107.5 en onthou daar sal gegaans tot 6 uur vir ochend of my jou verjaarsdagboodskap deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281. Muziek nou van Bartu met Oase.

The baby makes a blue jeans story. Zagtuk, Bosal 107.5, jou vrijdagochtend saam met ons. Ou vir muziek gehad van Mariska, ek speel ons liekie op die radio. Kom ons gaan de dekade terug naar die 70er jare, van die 80s naar die 70s. Hierdie van Love, ons hulle Trojan Horse. Jan Blom binnenkort, ek kan later uitsien na Avoid en The Beatles en nog baie meer van die gym.

En ons bedoel dit wanneer ons speel jou gunstlinge die hele lang. Net hier by Bosal Stadium is het Love en Trojan Horse. Het ek nie vroeger die ene beloof van Jan Blom nie? I my love.

0: gat.
1: En gestout gat, nou gat en jou gat. En dit is musiek van Jay. Wat sal stereo die hart van gouds. En is jou groete is Neil Diamonds.

Dat is een foto van jou met Hartzak en dit is die muziek van Helle. En Neil Diamond for the Talking Optimist, please have a good day today. Ik kom niet eens vrijdag en naweek leef voor. Classics neem ons terug naar die 70er jaren. Looking in the eyes of my Melanie. Daarna is het de jongste nieuws hoofdtrekken en weer een keer die verkeer.

Hy het tragies, nee, One Way Love, en dit is Agnita Valskag, ook altyd deel gewees van Abba, maar dit weet jy. Is die middeloggendprogram van Boshaal, serieus 7 minute oor 10, morgen weer keer van Eddie de Vanaar. Wel, ons spandeer nog tyd saam tot 12 uur. Hier is Prop.

So 25 minute voor 12, jy luister na Bosal, LL7.5, aanlyn bosalstereo.co.za, Vanity Fair, early in the morning. Dit is tyd vir ons om die wenner aan te kondig vir die weekse R1000 ontploffing competitie, baie vriendelike samenwerking van Casper Creer Finansiële Planners. Voor ek doen, net vir noem in die toekomst wanneer jy inskryf vir die competitie, om net asblief jou naam in van buiten sit, want vandag het ons nou die geval gehad, waar ons nou net een naam het, nie een funny. En ander kere is mens soek vir een wenner, en sien jy, daar is maar net so een vreemde dingetje, of een blommiekie, of een haarkie, of wat ook al, die persoon is opsit op WhatsApp, is nie een naam nie. So soek jou naam en van volgende keer, as jy inskryf, hoor. Nou kom ons gee, eers vir jou die antwoord van hierdie week, se kompetisie. Luister gou of dit vir jou beter bekend klink.

0: Jane Leonie May, to stop my hart. Die tyd nou 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo, aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Die 90s Bosveld 107.5. Shabadoo, shabadoo, shabadoo, shabadoo.

Chris de Burgh, Don't Look Back, en Vingerboys, Uncle John from Jamaica. Twee in de rij bij Bosveld Stereo. De jongste verkeer is om 2:15. En nou Bernie's West met Die Hart.

Dis Goodbye Dance Band se Island of Dreams by Bosveld Stereo. Die tyd nou 25 minute voor 3. Baie mooi musiek van Finch en Henson, Oh Brother.

Rieke Snel met Kakie. Jy luister na jou gunstelingstasie, dis Bosveld. En Kylie Minogue nou volgende, daarna iets van David Cassidy, Hand on Your Heart.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Dis Luke Bryan se One Margarita, maar nie terwyl hy besig is om te bestuur nie, nee. Maar nou, veiligheid altyd eerste. Die N3 in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig by N3 Suid by die oostelike verbypad. Druk verkeer by die oprit tot die R24 en die N12 is aangemeld. N3 Suid, die stilstaande voertuig by N3 Suid by die oostelike verbypad, se oprit tot die M1, dis Baaikeen en die N3, November 3, Bekloo Wisselaar. Johannesburg, die M2 Wes, druk verkeer in die rigting van die Crown Wisselaar. Woodmead M1, Baaikeen Noord, druk verkeer nader aan Woodmead Laan. Die N3 Suid, die botsing is aangemeld by N3 Suid voor die Glulies Wisselaar. Met drukverkeer. R21 Noord, een stilstaande voertuig op de R21 Noord voor die oprit tot Voortrekkerweg. R21 Noord, stilstaande voertuig ook bij Olifantsfonteinweg in de noordelijke richting met vertragings. De obstructie is aangemeld op de N12 route in de oostelijke richting bij die oprit tot Jack Parkweg se M44 met drukverkeer. N12 Oos is daar een stilstaande voertuig bij die oprit tot die R59 wat vertragings veroorsaak. Wees asseblief op die uitkyk. Four Ways, Cedar Road in een westelijke richting, drukverkeer richting Valley Road. Dankjeld West, Jan Smitslaan, verkeerslichten bij te werken bij North Road. Solomon Mahlangulane in Pretoria, in een oostelijke richting padwerken, vertragings en versperrings, nader aan Bowingstraat. Pretoria, Eskimpaglelelaan Noord, drukverkeer richting Mootstraat, so wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor. So het asseblief baie veilig. Dan is daar een waarschuwing, een brug is ontvang van een botsing wat plaasgevind het, en die route word lyk het my gesluit. Dis die R566 by daar die verkeerslig. Is daar lyk het vir my 'n ongeluk wat plaasgevind het, so dit sal ook nou afgesper word. Dis lyk word so wees, maar asseblief by uitkyk vir 'n alternatief. R566 is daar 'n brug ontvang van 'n botsing. 0641152281, hou dit veilig. Omtrent een mondvol, so op vrijdagmiddag. Nee, kom, ons gaan aan met die muziek. Hier is Oor Mekaar van Carleen van Jaarsveld en Zaan Zonnekes.

Lekker muziek wat terug, goeie herinneringen terugbrengt. The Long Cool Woman in a Black Dress en the Hollies. Hou Gerrie Pretorius is nie ver agter met 'n lekkerste lyfie.

0: I only want to be with you. Dis lekker om saam met jou te wees. 4 ure op weeksaande. Maar nie te min, ons gaan ons nuwe uur begin binnekort met Pieter Kent se Stop and Go.
1: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

Stop and go, dis Pieter King, daar is geen stop nie en die muziek sal nie stop hier by Bosveld nie. Dis 9:01 en ek sê weer eens goeie naam van my kant af. Dis net lekker om saam met jou te kan wees. Hier is Karleen Hisselman, kom ons maak so, cheers op vanavond.

So 'n bietjie 80s punk rock van Transvision Vamp, I Want Your Love voor J.C. Kraas, Willa Capella. Tijd voor twee snitte, dan kom ons uit bij ons weervoorspelling. Michael Lehmans koppel af voor ons. Hier is Girl Saves Boy.

Roan, de toe en die mense op die dorp voor het net Bridges Broken Hearts. Ek het muziek van Eruption volgende, One Way Ticket to the Moon en Francois Jacobs, Bel dit uit.

Hy is een van die drie Jonas Brothers wat baie, baie suksesvolle groep gehad het. En sy solo loopbaan is ook nogal iets om oor te droom, nee. Dit is Nick Jonas, Who I Am, voor het anker, sy Silver Lining. En nou, plaas dit lanke van Jennifer Zamudio, glo my.

twee van my gunsteling country sangers wat daar so kragte saamsnoer, Luke Combs en Eric Church, Does to Me, voor het Jennifer Zamudio en glo my, bring ons uit by 25 minute voor 12 en The Kinks, You've Really Got Me.

Dit was Gerrit Stein, Luffy en Jacques Duplessis. Fatty Cruiser, voor het was het de Kings. You really got me. En ons begin in, nader staan aan die einde van hierdie hier. Ek het 3 snitte voordat ons uitkom by ons oordenking. Manny Jackson gaan het vir ons begin met, meneer, ek jok heeltemal vir jou. So het 4 snitte. Eers is dit Sandra in the Heat of the Night. Dan is het Manny Jackson met Put Another Log on the Fire.

Zana, sonnekes en atmosfeer. Lekker laat aan Afrikaanse klanke hier by Bosveld Studio. Voor het New Romance, You're My First Love. Kon hy daar ene so goed uitgekom het. Groot treffer gewees vir hulle. En toe ook nie veel daarna gedoen nie.